0: die aan de vader spelen.
1: Injury laceration. Ambulance 5. 6000 Pinemont Drive, number 2110. Alpha Bravo 3.